0: Nee, ik zou niet doen.
1: Nee, ik zou niet doen.
0: Who's going to
1: respond in 2027?

0: Nou, dat was het in. Zeg ik zo.
1: Nine, Paul 15,
0: 9. Fighting mother, King Ian Zebra.